deze week de Unity NL single track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Oppenoen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amarilla een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren achtste finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. En zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale. En die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB+.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
4: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
3: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
5: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
3: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouden Hoek van Holland 6 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein. En 11 Bodegraven Leiden, 5 minuten vertraging bij Zoeterwoude Wijpoort.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Plus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Twee Leidse terrassen staan in de terrastop 100 van Miss Z Horeca. De 60 leden van de jury gingen overal in Nederland langs als mystery guest bij leden van de organisatie die zich inzet voor horecaondernemers. Tijdens hun onaangekondigde en bovendien anonieme bezoeken beoordeelden de juryleden de terrassen op verschillende punten. Er werd onder andere gekeken naar aspecten als hoe vriendelijk zijn de medewerkers, ziet het terras er netjes en opgeruimd uit, hoe tevreden zijn de gasten over de bestellingen en de snelheid waarmee deze worden geserveerd. Zo staat in het juryrapport te lezen. Een vrachtwagen heeft gistermiddag zijn lading, een stalen onderstel van een torenkraan, verloren op de oprit van snelweg A44. Het ongeluk gebeurde in de richting van Wassenaar, de hoogte van de N206 bij Leiden. In de bocht van de oprit ging het mis en viel een deel van de loodzware lading van de vrachtwagen af. Een hijskraan moest ter plaatse komen om het stalen onderstel weer op de vrachtwagen te takelen. Tijdens de berging was de oprit geheel afgesloten. De Bernardus School heeft dit jaar de hoofdprijzen gepakt tijdens de finale van het Bloemenzee-project in Zoeterwoude. Na maanden van verzorgen en opkweken presenteerden de genomineerde leerlingen uit groep 5 vrijdag hun plantenbakken aan de jury. Uiteindelijk ging Davy Zouten bier met de eerste prijs naar huis. Lorenzo Kuipers eindigde als tweede en Mason Constance werd derde. Alle prijswinnaars zijn leerlingen van de Bernardus School. In april kregen leerlingen 3 jonge stekjes, een bloempot, een instructiebrief en plantenvoeding. Opdracht was om de planten in enkele maanden tijd uit te laten groeien tot een kleurrijke bloemenbak. Door de warme en droge periode was dat dit jaar geen eenvoudige opgave. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Amsterdam sloten 5 kilometer file door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopend Terbrechtseplein 13 kilometer file door werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 6 kilometer file tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Yo.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
3: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
2: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
4: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
2: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopende Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan 20 minuten. Verder 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp 6 kilometer file. Een 30 minuten extra reistijd op de A16 Breda Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat tot aan Terbrechtseplein 5 kilometer file. En een kwartier is de vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Twee Leidse terrassen staan in de terrastop 100 van Miss Z Horeca. De 60 leden van de jury gingen overal in Nederland langs als mystery guest bij leden van de organisatie die zich inzet voor horecaondernemers. Tijdens hun onaangekondigde en bovendien anonieme bezoeken beoordeelden de juryleden de terrassen op verschillende punten. Er werd onder andere gekeken naar aspecten als hoe vriendelijk zijn de medewerkers, ziet het terras er netjes en opgeruimd uit, hoe tevreden zijn de gasten over de bestellingen en de snelheid waarmee deze worden geserveerd. Zo staat in het juryrapport te lezen. Een vrachtwagen heeft gistermiddag zijn lading, een stalen onderstel van een torenkraan, verloren op de oprit van snelweg A44. Het ongeluk gebeurde in de richting van Wassenaar, de hoogte van de N206 bij Leiden. In de bocht van de oprit ging het mis en viel een deel van de loodzware lading van de vrachtwagen af. Een hijskraan moest ter plaatse komen om het stalen onderstel weer op de vrachtwagen te takelen. Tijdens de berging was de oprit geheel afgesloten. De Bernardus School heeft dit jaar de hoofdprijzen gepakt tijdens de finale van het Bloemenzee-project in Zoeterwoude. Na maanden van verzorgen en opkweken presenteerden de genomineerde leerlingen uit groep 5 vrijdag hun plantenbakken aan de jury. Uiteindelijk ging Davy Zoutenbier met de eerste prijs naar huis. Lorenzo Kuipers eindigde als tweede en Mason Constance werd derde. Alle prijswinnaars zijn leerlingen van de Bernardus School. In april kregen leerlingen 3 jonge stekjes, een bloempot, een instructiebrief en plantenvoeding. Opdracht was om de planten in enkele maanden tijd uit te laten groeien tot een kleurrijke bloemenbak. Door de warme en droge periode was dat dit jaar geen eenvoudige opgave. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmaden en Knopen de Hoek 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file door een ongeluk een half uur vertraging. Er zijn tot een uur of 11 waarschijnlijk 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk 7 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Knopen de Brechtseplein 16 kilometer. Stilstaand verkeer. Veel vertraging weer door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
3: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp door een ongeluk en door schade aan de vangrail dient ten gevolge 7 kilometer file vanaf knooppunt De Hoek. Bijna 3 kwartier vertraging tot 11 uur zijn die rijstroken waarschijnlijk dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 8 kilometer file. Daar is een ongeluk met 2 bestelbussen gebeurd. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En een kwartier vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. En op de A16 Breda richting Rotterdam een uur vertraging tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen te Brekseplein. 13 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 bij Knopen te Brekseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Twee Leidse terrassen staan in de terrastop 100 van Misset Horeca. De 60 leden van de jury gingen overal in Nederland langs als mystery guest bij leden van de organisatie die zich inzet voor horecaondernemers. Tijdens hun onaangekondigde en bovendien anonieme bezoeken beoordeelden de juryleden de terrassen op verschillende punten. Er werd onder andere gekeken naar aspecten als hoe vriendelijk zijn de medewerkers, ziet het terras er netjes en opgeruimd uit, hoe tevreden zijn de gasten over de bestellingen en de snelheid waarmee deze worden geserveerd. Zo staat in het juryrapport te lezen. Een vrachtwagen heeft gistermiddag zijn lading, een stalen onderstel van een torenkraan, verloren op de oprit van snelweg A44. Het ongeluk gebeurde in de richting van Wassenaar, de hoogte van de N206 bij Leiden. In de bocht van de oprit ging het mis en viel een deel van de loodzware lading van de vrachtwagen af. Een hijskraan moest ter plaatse komen om het stalen onderstel weer op de vrachtwagen te takelen. Tijdens de berging was de oprit geheel afgesloten. De Bernardus School heeft dit jaar de hoofdprijzen gepakt tijdens de finale van het Bloemenzee-project in Zoeterwoude. Na maanden van verzorgen en opkweken presenteerden de genomineerde leerlingen uit groep 5 vrijdag hun plantenbakken aan de jury. Uiteindelijk ging Davy Zoutenbier met de eerste prijs naar huis. Lorenzo Kuipers eindigde als tweede en Mason Constance werd derde. Alle prijswinnaars zijn leerlingen van de Bernardus School. In april kregen leerlingen 3 jonge stekjes, een bloempot, een instructiebrief en plantenvoeding. Opdracht was om de planten in enkele maanden tijd uit te laten groeien tot een kleurrijke bloemenbak. Door de warme en droge periode was dat dit jaar geen eenvoudige opgave. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A4 vanochtend Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk en vangrailschade dient ten gevolge tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp 6 kilometer file. Tussen 3 kwartier is de vertraging. 2 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. De A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden 8 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, een lange file. Nog steeds tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt de Brechtseplein, 13 kilometer. En het staat goed stil door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt de Brechtseplein. Is dat op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer file. Op de N420 Nieuwebrug Woerden bij Woerden, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al

0: onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 6 kilometer file nog steeds tussen Knopend Hoek en Knopend Badhoevedorp. 40 minuten is de vertraging. Door een ongeluk zijn tot 11 uur ongeveer 2 rijstroken dicht. 10 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. Door de werkzaamheden op de A20 bij het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Op de A20 zelf richting Hoek van Holland staat bij dat verkeersplein 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom! Een hele goede morgen, welkom. Het is de koffieshow voor deze dinsdag 7 juli. Met zometeen Alex en eerst Priscilla Ophof en Romeo.
3: Je zingt ze mee!
4: Ja, zingt ze mee! Nu.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Alex. Het begon ooit met een bossie. Rode rozen en Priscilla Oppel voor je nog met Romeo. Aan het begin van de nieuwe aflevering van Rudo. De koffieshow voor deze dinsdag 7 juli. Mocht je me gisteren gemist hebben, klopt. Ik was er even een dagje niet. Maar ik ben er nu en ik ben gewoon de rest van de week bij je beloofd. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen om 7:30 dan hoor je weer dat nieuws voorbij komen. En allereerst een felicitatie aan onze zuiderburen. De Belgen. Gisteravond moest Amerika voetballen tegen België. Het werd 1-4. Ja, ik lach daar een beetje bij. Want Trump die had de rode kaarten van een van die spelers van Amerika weg laten poetsen. Ja, het heeft allemaal niet gewerkt. Want in de 9e minuut werd de eerste goal al gescoord van België. In de 31e minuut werd het dan 1-1. En daarna volgden er nog 3 goals. Waaronder in de 90e minuut, in de reservetijd, zeg maar, in de 93e minuut. 90 plus 3 staat er. In ieder geval België door naar de kwartfinales. En die gaan Spanje treffen. Die gisteren echt wel in een kraker ook nog Portugal hebben uitgeschakeld. Ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd wel zitten kijken. Die van België niet. Die was om 2:00 s'nachts. Dat hebben we vorige week gedaan met het Nederlands elftal. Vond ik wel weer even genoeg. Hey, welkom. Een nieuwe aflevering van De Coffee Show dus. Ik ben Rudo. Met lekkere muziek van eigen bodem. Marco de Hollander bijvoorbeeld. En eerst helemaal Hollands. Delilah. Rudo!

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Magnifiek. Frans-Duits, Lange Frans en ook nog eens een keertje de voorhoede met de singletrack van deze week. Tour de France, hey Fransie, hoorde je. Wij gaan naar het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar, waarbij er zorgen zijn om insecten in onze regio. Je hoort een verslag van onze verslaggever Anita Jansen.
1: De cijfers liggen er niet om. Onderzoek toont aan dat de insectenstand in 25 jaar tijd met wel 75% tot 80% is afgenomen.
2: De afgelopen 20, 30 jaar is de achteruitgang van belangrijke insecten is versneld zelfs.
3: En dat is heel zorgelijk, want we zijn afhankelijk van bestuiving door wilde dieren voor alle planten en al ons voedsel eigenlijk.
2: En op het moment dat de laag van de insecten verdwijnt, wat gebeurt er dan? Dan verdwijnen wij uiteindelijk ook.
1: Er zijn veel verschillende oorzaken. Monocultuur, luchtvervuiling, stikstof, gebruik van pesticiden.
2: In het gemeentewapen van de gemeente Zoeterwoude, daar staat de klaver in. Nou, een van de dingen die je nu bijna nergens meer ziet in onze gemeente is klaver. Want dat stond vroeger in de weilanden. Heel veel insecten in Zoeterwoude en omgeving, dus in veengrond, zijn afhankelijk van klaver. Het hele kruidenrijk landschap, dat is verdwenen. We hopen dat de boeren meer hulp krijgen om samen te zorgen dat we ook de insecten in de weiden weer gaan helpen.
1: Maar je kunt zelf ook veel doen.
2: Zeker, ja. En dat is het mooie daarvan. Je kan met hele kleine ingrepen en actietjes in je eigen tuin kun je heel eenvoudig insecten aantrekken.
3: Alle particuliere tuintjes bij elkaar opgeteld in alle steden, dat zou een potentieel van een enorm natuurgebied zijn.
1: Zet inheemse planten in je tuin, zoals wilde klaver of wilde margriet.
2: Mensen hebben het idee van, ik ga er niet aan beginnen, want dat is allemaal veel onderhoud. Maar juist door wat minder onderhoud te plegen, help je de dieren.
4: Unit hier nou. Je

0: muziek uit je eigen regio hoor je ook bij Unity NL. Of komt een beetje uit de kant van Den Haag. Jesse Fields hoor je, doen we het vaker. Zij was erbij tijdens het Dorpsfeest in Zoeterwoude tijdens Unity NL on Tour. Vorige week zondag was dat. Nieuwe tour komt er ook alweer aan. Zaterdag 25 juli dan staan we bij de Voorschotense Paardendagen op de Voorstraat. Vanaf 19:30 s'avonds onder andere met optredens van Fons Veuring. Die kennen we dan weer van Facey. En veel meer artiesten daar op het podium. Check even de hele line-up op UnityNL.nl.
1: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Twee Leidse terrassen staan in de terrastop 100 van Misset Horeca. De 60 leden van de jury gingen overal in Nederland langs als mystery guest bij leden van de organisatie die zich inzet voor horecaondernemers. Tijdens hun onaangekondigde en bovendien anonieme bezoeken beoordeelden de juryleden de terrassen op verschillende punten. Er werd onder andere gekeken naar aspecten als hoe vriendelijk zijn de medewerkers, ziet het terras er netjes en opgeruimd uit, hoe tevreden zijn de gasten over de bestellingen en de snelheid waarmee deze worden geserveerd. Zo staat in het juryrapport te lezen. Een vrachtwagen heeft gistermiddag zijn lading, een stalen onderstel van een torenkraan, verloren op de oprit van snelweg A44. Het ongeluk gebeurde in de richting van Wassenaar, de hoogte van de N206 bij Leiden. In de bocht van de oprit ging het mis en viel een deel van de loodzware lading van de vrachtwagen af. Een hijskraan moest ter plaatse komen om het stalen onderstel weer op de vrachtwagen te takelen. Tijdens de berging was de oprit geheel afgesloten. De Bernardus School heeft dit jaar de hoofdprijzen gepakt tijdens de finale van het Bloemenzee-project in Zoeterwoude. Na maanden van verzorgen en opkweken presenteerden de genomineerde leerlingen uit groep 5 vrijdag hun plantenbakken aan de jury. Uiteindelijk ging Davy Zoutenbier met de eerste prijs naar huis. Lorenzo Kuipers eindigde als tweede en Mason Constance werd derde. Alle prijswinnaars zijn leerlingen van de Bernardus School. In april kregen leerlingen 3 jonge stekjes, een bloempot, een instructiebrief en plantenvoeding. Opdracht was om de planten in enkele maanden tijd uit te laten groeien tot een kleurrijke bloemenbak. Door de warme en droge periode was dat dit jaar geen eenvoudige opgave. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging door de spoedreparaties en 2 rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein 7 kilometer file. Vanaf Dordrecht tot aan Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De lekkerste muziek van eigen bodem via 106.1 FM, DAB+. Maar ook online luisteren kan en moet je doen via unitynl.nl met Robert Pater en allerliefste. Het is vandaag 7 juli. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, het is de verjaardag onder andere van Jultje Tieleman, Nederlands vlogster en influencer 27. Dylan Sprayberry is ook jarig. Hij is Amerikaans acteur 28. En het is ook de verjaardag van Alberto Agliani. Hij is Italiaans voormalig voetballer, 42 is hij geworden. En Bloem de Lingi is ook jarig, Nederlands zangeres, 48 geworden vandaag. Verder is de verjaardag van Erik Zabel, voormalig Duitse wielrenner, 56. En Selma van Dijk, die kennen we dan weer van Hart van Nederland, die is 57. Verder is het de verjaardag van Henk Vreeser. Hij is Nederlands-Surinaams voetbaltrainer. Hij was ook nog een tijdje trainer bij ADO Den Haag. Die is 60 geworden vandaag. En Jeroen van Inkel, de radio-dj, die viert vandaag zijn 65ste verjaardag. De laatste verjaardag is van een van de Beatles. Ook wel oud hoor, 86. Kaarsjes staan er op de taart van Ringo Starr. Dat was de drummer van de band, hè. Dit is de koffieshow. Zo meteen kijken we naar het weer. Eerst hier muziek van eigen bodem van Dave Dekker. Dit is Vespa.

De lekkerste muziek van eigen bodem hoor je bij Unity NL. En dat was Dave Dekker met Vespa. Kijken wij nog eventjes naar het weer van Unity NL. Er zijn wat wolkenvelden, maar er komen ook perioden met zon voor. En er staat een matige westenwind en het wordt 22 graden vandaag. Morgen wolkenvelden, later komt er meer zon en het wordt 24 tot 25 graden. Vanaf donderdag wordt het weer zomers met veel zon en temperaturen die gaan oplopen naar een graad op 28. Ah. Lekker hoor. Ja, geen 37, maar gewoon 28 graden. Hartstikke lekker zomers weer. We hebben niet te klagen dit jaar, hè? Dit is de koffieshow.

0: Senna en Sven Versteeg vuurwerk hoorde je hier bij Unity NL. Senna die best wel lekker aan het samenwerken is. Hè, met Donnie onder andere en nu ook weer met Sven Versteeg. Vuurwerk dus aan het einde van de koffieshow voor deze dinsdag 7 juli. En iedere keer als ik juli zeg, dan denk ik, mensen, wat gaat het toch ongelooflijk snel, hè? Ik zei het vorige week ook al. Volgend jaar, of over een half jaar, zit er gewoon het nieuw jaar te vieren. Is het al volgend jaar? Is ongelooflijk, toch? Hey, vanmiddag hier, de middagshow. Elmer Bus is weer bij je tussen 5 en 6. En zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. En ik heb Danny Kanters nog voor je. Dit is Straatmuzikant.
1: Het is

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan. En daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland. Af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vanaf morgen wordt het asfalt van het drukke Noordeindeplein in Leiden vervangen. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het huidige asfalt weggevreesd. In de nacht van donderdag op vrijdag komt er dan een nieuwe asfaltlaag te liggen. Als gevolg van de werkzaamheden is de weg 's nachts tussen de Witteportsbrug en de Rijn- en Schiekade dicht voor auto's. Verkeer wordt omgeleid. Leerlingen van de weekendklas van Yes Rijnland hebben hun diploma gekregen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting in Rijksmuseum Boerhaven. Wethouder Abderhak Djermoumi, die zich onder meer inzet voor kansengelijkheid, jeugd en onderwijs, reikte de diploma's uit aan de kinderen in het bijzijn van hun ouders. En ook in Oegstgeest wordt aan de weg gewerkt. De voorbereidingen voor het vervangen van de sluisbrug zijn momenteel in volle gang. Op dit moment worden de kabels en de leidingen verlegd, zodat er in een later stadium een nieuwe brug gebouwd kan worden. Dat duurt nog wel even. De gemeenteraad gaat namelijk pas volgend jaar een besluit nemen over het ontwerp van de brug. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag

0: zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loskosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanjing zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vanaf morgen wordt het asfalt van het drukke Noordeindeplein in Leiden vervangen. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het huidige asfalt weggevreesd. In de nacht van donderdag op vrijdag komt er dan een nieuwe asfaltlaag te liggen. Als gevolg van de werkzaamheden is de weg 's nachts tussen de Witteportsbrug en de Rijn- en Schiekade dicht voor auto's. Verkeer wordt omgeleid. Leerlingen van de weekendklas van Jes Rijnland hebben hun diploma gekregen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting in Rijksmuseum Boerhaven. Wethouder Abderhak Djermoumi, die zich onder meer inzet voor kansengelijkheid, jeugd en onderwijs, reikte de diploma's uit aan de kinderen in het bijzijn van hun ouders. En ook in Oegstgeest wordt aan de weg gewerkt. De voorbereidingen voor het vervangen van de sluisbrug zijn momenteel in volle gang. Op dit moment worden de kabels en de leidingen verlegd, zodat er in een later stadium een nieuwe brug gebouwd kan worden. Dat duurt nog wel even. De gemeenteraad gaat namelijk pas volgend jaar een besluit nemen over het ontwerp van de brug. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en daarmee moeten de borden

0: beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vanaf morgen wordt het asfalt van het drukke Noordeindeplein in Leiden vervangen. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het huidige asfalt weggevreesd. In de nacht van donderdag op vrijdag komt er dan een nieuwe asfaltlaag te liggen. Als gevolg van de werkzaamheden is de weg 's nachts tussen de Witteportsbrug en de Rijn- en Schiekade dicht voor auto's. Verkeer wordt omgeleid. Leerlingen van de weekendklas van Yes Rijnland hebben hun diploma gekregen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting in Rijksmuseum Boerhaven. Wethouder Abderhak Djermoumi, die zich onder meer inzet voor kansengelijkheid, jeugd en onderwijs, reikte de diploma's uit aan de kinderen in het bijzijn van hun ouders. En ook in Oegstgeest wordt aan de weg gewerkt. De voorbereidingen voor het vervangen van de sluisbrug zijn momenteel in volle gang. Op dit moment worden de kabels en de leidingen verlegd, zodat er in een later stadium een nieuwe brug gebouwd kan worden. Dat duurt nog wel even. De gemeenteraad gaat namelijk pas volgend jaar een besluit nemen over het ontwerp van de brug. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen afrit Rotterdam Centrum en Knopend de Brechtseplein. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam Breda tussen Knopend de Brechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopend de Brechtseplein 4 kilometer file door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS.

0: NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Er liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A20 Gouda Hoek van Holland 4 kilometer file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging. Evenals op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yes, hier

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: 3NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanaf morgen wordt het asfalt van het drukke Noordeindeplein in Leiden vervangen. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het huidige asfalt weggevreesd. In de nacht van donderdag op vrijdag komt er dan een nieuwe asfaltlaag te liggen. Als gevolg van de werkzaamheden is de weg 's nachts tussen de Wittepoortsbrug en de Rijn- en Schiekade dicht voor auto's. Verkeer wordt omgeleid. Leerlingen van de weekendklas van Jes Rijnland hebben hun diploma gekregen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke afsluiting in Rijksmuseum Boerhaven. Wethouder Abderhak Djermoumi, die zich onder meer inzet voor kansengelijkheid, jeugd en onderwijs, reikte de diploma's uit aan de kinderen in het bijzijn van hun ouders. En ook in Oegstgeest wordt aan de weg gewerkt. De voorbereidingen voor het vervangen van de sluisbrug zijn momenteel in volle gang. Op dit moment worden de kabels en de leidingen verlegd, zodat er in een later stadium een nieuwe brug gebouwd kan worden. Dat duurt nog wel even. De gemeenteraad gaat namelijk pas volgend jaar een besluit nemen over het ontwerp van de brug. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file door opruimwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein, 14 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein, doe je er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, ook daar is het druk bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20, rekening hier ook op 10 minuten extra. En die A20, Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het langzaam tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: zijn.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Net als landelijk zijn GroenLinks en PvdA nu ook in Voorschoten één gezamenlijke afdeling gestart. Onder de naam Pro Voorschoten gaan de partijen voortaan samen als één. De nieuwe afdeling telt inmiddels 276 leden. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden, waarbij woningcorporatie Duo meer en bewoners van studentenhuizen minder invloed hebben op wie er in welke kamer in Leiden komt te wonen, krijgt vorm, maar de discussie over de preselectie blijft. Politieke partij Studenten voor Leiden is het er nog steeds niet mee eens en dat vertelden ze vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Het interview is terug te vinden op onze website. En het behoud van kasteel Oud-Wassenaar in Wassenaar is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeente gaat namelijk meebetalen aan de restauratie van het Rijksmonument. En daarmee is er, samen met geld van de provincie en het Nationaal Restauratiefonds, een sluitende financiering voor het groot onderhoud van het kasteel gevonden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 17 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Delft en knooppunt Benelux. 10 minuten extra hier. De A16 dan, richting Rotterdam. Het is deze hele week druk vanwege de werkzaamheden op de A20. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er daarom 10 tot 15 minuten langer over. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, sta je even stil tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeelt voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco.

0: Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk in de regio met 100 kilometer file. Vooral rond Rotterdam ontstaan files door de werkzaamheden op de A20. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 30 minuten vertraging. Op de A4 richting Den Haag is het druk tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 25 minuten extra door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. De A16 dan richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 30 minuten en ook dit komt door de wegwerkzaamheden op de A20. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen afrit Katwijk en Wassenaar Centrum, 20 minuten extra door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als landelijk zijn GroenLinks en PvdA nu ook in Voorschoten één gezamenlijke afdeling gestart. Onder de naam Pro Voorschoten gaan de partijen voortaan samen als één. De nieuwe afdeling telt inmiddels 276 leden. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden, waarbij woningcorporatie Duo meer en bewoners van studentenhuizen minder invloed hebben op wie er in welke kamer in Leiden komt te wonen, krijgt vorm, maar de discussie over de preselectie blijft. Politieke partij Studenten voor Leiden is het er nog steeds niet mee eens en dat vertelden ze vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Dat interview is terug te vinden op onze website. En het behoud van kasteel Oud-Wassenaar in Wassenaar is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeente gaat namelijk meebetalen aan de restauratie van het Rijksmonument. En daarmee is er, samen met geld van de provincie en het Nationaal Restauratiefonds, een sluitende financiering voor het groot onderhoud van het kasteel gevonden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 17 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Flinke vertragingen in de regio door de werkzaamheden bij Rotterdam op de A20. Ook is het druk op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct sta je 12 kilometer lang in de file met 30 minuten vertraging. Dat komt door schade aan het aquaduct en daarom is de rechte rijstrook dicht. De A4 richting Rotterdam, daar beland je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. 30 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 19 kilometer met 35 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam vanwege de wegwerkzaamheden op de A20 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Flinke vertraging in de regio West, onder andere door de werkzaamheden op de A20. En er is ook schade aan het ringvaartaquaduct op de A4 richting Den Haag. 35 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Naar waarschijnlijkheid duurt dit nog tot 19:30 vanavond. De A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein, 30 minuten extra. De A12 richting Den Haag, 45 minuten vertraging tussen Driebergen en Woerden. En tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam, want door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Nou, ik zou zeggen sterkte als je in de file staat. De middagshow van Unity NL met Wesley Klein en Menno Abe in de studio. En nu Stef Eckel.

0: Erdoor, met andere woorden, je moet wel een klein beetje genieten in het leven. Je hoorde Stef Ekkel bij Unity NL. Het is de middagshow. Even na 5 betekent het einde van de werkdag. En Menno Abe in de studio. Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanavond weer Bolle Jan, begreep ik.
1: Vanavond gaan we naar Bolle Jan.
0: Ongelooflijk, jij kan die weg waarschijnlijk dromen.
1: Ja, ik kan blind rijden.
0: Ja, een soort geblinddoekt richting de stad Amsterdam gaan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Als ik slaap, kan ik hem nog rijden, inderdaad.
0: Hey, hoe gaat het met je? En de zomer, hoe ziet die eruit? Is het druk? Is het hectisch?
1: Het gaat heel goed met mij. Dat sowieso. En ja, het is lekker druk, ja. We zijn lekker veel aan het optreden. En ja, dat is alleen maar super, toch?
0: Ja, en zeg je dan, de zomer is dan extra druk, echt met grote evenementen, tentfeesten, pleinfeesten en kermissen?
1: Ook, ja, ook. Maar ook veel bruiloften, hoor. Ik doe ook echt wel veel bruiloften, doe ik... Heb ik al gedaan in juni veel. En moet ik in juli ook nog wel een aantal draaien. Dus dat is wel leuk. Ik vind het altijd wel iets speciaals als je op een bruiloft mag zingen van mensen.
0: Ja, dat mensen jou dan uitkiezen. Ja. Dat ze dan zeggen van, joh, jij mag inderdaad de ceremonie doen. Of in ieder geval, jij mag het feestje op gang brengen.
1: Ja, precies. Dat vind ik echt wel mooi.
0: En wat is dan het meest aangevraagde liedje van jouzelf of van iemand anders die je dan doet bij zo'n trouwerij?
1: Ja, van mezelf is Als ik je heb. Dat is, ja, dat past natuurlijk heel goed bij een bruiloft.
0: Ja.
1: En van een ander, ja, ik zing ook vaak This is the Moment. Dat vinden mensen ook wel mooi altijd. Of een Chain Melody of zo. Dat, ja.
0: Ja, want dat vind ik het toffe bij jou. Jij kan aan de ene kant een feestje maken. Aan de andere kant maak je echt de nederpop en de volkspop die je nu hoort.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant doe je ook hele mooie ballades.
1: Ja, zeker. Die ballads, ja, dat vind ik top, hoor. Dat vind ik eigenlijk het leukste om te zingen ook. Maar ja, je kan moeilijk een half uur lang alleen maar ballads zingen. Dan komt er ook geen feest in. Dus
0: maar zijn er wel eens mensen die zeggen, joh, Menno, jij mag komen optreden. En wat jij moet doen is gewoon een half uur lang echt mooie liedjes doen. En laten zien wat je in huis hebt.
1: Nee, dat zeggen ze niet. Nee. Ja, dat is dat je er 1 of 2 doet in een set. Dat vragen ze wel, ja. Maar niet alleen maar.
0: Gewoon eigenlijk een beetje een mix van alles wat je in huis hebt.
1: Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Hey, en nu dan, de zomer, het is juli geworden. Ga je op vakantie of laat de agenda dat nog even niet toe?
1: Nou, ik ga wel op vakantie. Aankomende vrijdag nog 3 weken, dan ga ik weer naar Zuid-Spanje. En dan even 2 weken weg.
0: Lekker. En dan Zuid-Spanje, moet ik dan denken aan Caruela of...
1: Ik ga inderdaad een week naar Caruela. En dan ga ik daarna heb ik een auto gehuurd. Ga ik een paar dagen naar Marbella. En nog een paar dagen naar Estepona.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ben ik nog nooit geweest. Dus ik wil even kijken hoe dat daar is.
0: Even zo'n mooi toertje door het zuiden van Spanje.
1: Ja, ja, helemaal super, toch?
0: En dan Caruela, zeg je, dan ga ik voor het feestje. Dan ga ik ook zingen. Of is het echt vakantie? En dan zie je wel wat er gebeurt in al die kroegen.
1: Ja, eigenlijk dat meer. Ik ben dan wel gewoon op vakantie. Kijk, ik heb wel altijd mijn spullen mee. Dus mocht er een keer iets zijn, dan wil ik, ja, dan, wil ik dat best wel doen. Ja, ik ben gewoon op vakantie, even 2 weken, even niks.
0: Ja, het is wel weer zo als je dan laat weten op de socials dat je er bent. Dat je dan waarschijnlijk iedere avond toch weer ergens of op het biljart of op een podium te vinden bent.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Hey, er is een nieuwe plaat uitgekomen, gaan we het zo meteen over hebben.
1: Ja.
0: Eerst Vuur en Vlam, liedje van afgelopen lente. Hoe heeft hij het gedaan?
1: Ja, best wel goed, ja. Ik, met optreden zo ook, het is best wel makkelijk dansbaar ook. Dus je ziet mensen altijd wel bewegen als dat liedje voorbij komt.
0: En in de lijn van Menno Abe, zoals we die inmiddels kennen.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Vuur en Vlam, die hoor je nu, Unity NL. Het is de middagshow. It's not-

0: Check met Baco in Monaco en Vuur in Vlam. Je hoorde Menno Abe bij Unity NL. Ja, Menno, er zijn liedjes uitgekomen de afgelopen tijd. Eigenlijk heel veel. Er is een bepaalde sound waarin we eigenlijk ook die sound van jou wel gewoon typisch kunnen herkennen.
1: Jawel, hè? Ja, dat is ook wel de bedoeling. Ook als we bij schrijvers komen zo zitten, is het wel dat we een beetje in dezelfde stijl nu willen blijven. Dat we wel een soort lijn volgen.
0: Maar is dat lastig? Wordt er veel aangeboden? Zeker nu? Je hebt heel veel nieuwe, jonge tekstschrijvers. Merk je dan van dat er soms wel wekelijks iets zit in de mailbox of dat de platenmaatschappij met een idee komt?
1: Dat niet per se. Want het is wel vaak, als ik iets uitbreng, is het wel echt voor mij gemaakt. Gewoon op een schrijverskamp of weet ik wat. Dus, maar ja, we geven dan, wat ik net al zei, als we dan in een studio zitten, we geven wel aan van het moet wel in dezelfde lijn zijn als een langlevende liefde of als ik je heb.
0: Maar is dat moeilijk? Ik bedoel, er komen ook heel veel sounds uit, veel stijlen, dat je dan ook wel denkt van, maar dat is ook leuk om te doen. Of misschien moeten we een keertje deze weg inslaan om dat te proberen.
1: Je kan misschien natuurlijk altijd wel iets afwijken. Maar als je nog wel bij de basis bij dat vorige liedje blijft, denk ik. Natuurlijk kun je wel eens een uitstapje maken, dat wel.
0: Ja. Wat zou het gekste zijn dat je ooit zou willen maken? Heb je er wel eens over nagedacht? Gewoon echt heel vreemd een keer dat mensen denken, hé, is dat Menno?
1: Kijk, je ziet veel van die hardstelplaten. Ja, dat lijkt mij niet zoiets. Dat vind ik niet top.
0: Nee.
1: Maar ik vind wel een echt, ja, ik hou echt heel erg van Spaanse muziek. Dus ik hou echt van een Spaans plaatje zoals Mark Anthony of zo.
0: Oh ja.
1: Dat vind ik wel vet.
0: Beetje Belle Perez-achtig.
1: Ja, dat vind ik wel echt dik, hoor.
0: En als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de nieuwste van Robert van Hemert en Gerrit Snijder, ook de Cubaanse café.
1: Nou, meer denk ik weer al iets meer naar Zandloopse toe van Robert. Dat vind ik ook wel echt een leuk liedje.
0: Gewoon lekker vrolijk, dansbaar.
1: Ja, lekker zomers.
0: Voor de dames ook belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Is altijd fijn. Hey, een paar weken geleden, voor jou betekent liefde niets. Dat is best wel een lange titel en ook wel een serieus eigenlijk.
1: Eigenlijk is het best serieus, ja. Het liedje hebben we wel, de demo was niet dansbaar. We hebben wel iets ritmischer gemaakt. Maar ja, de tekst is wel serieus inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Slaat niet op mij, hoor, trouwens.
0: Nee, allemaal helemaal nog niet. Helemaal gelukkig.
1: Helemaal gelukkig nog. Dus het staat helemaal van mij af, zeg maar.
0: Ja, wat je vertelde toen, dat je waarschijnlijk Alphen aan de Rijn gaat verlaten. Zit dat er nog in? Of zeg je, ik blijf nog eventjes voorlopig hier?
1: Nee, mijn ouders gaan verhuizen inderdaad naar Geffen.
0: Ja.
1: Dus dat is niet om de hoek. En dan gaan we richting Brabant, ja.
0: Oké. Compleet wat anders. Ja. Het is wel gezellig. Daar houden ze wel van. Heel veel feestjes.
1: Ja, mijn familie woont ook, hè. Dus ja. Het is niet zo dat ik daar kom en ik ken niemand of zo.
0: Eigenlijk gewoon alweer op en top gewend daar.
1: Ja, zeker.
0: Hey, hoe doet de nieuwe plaat het? Wat zijn de reacties?
1: Ja, optredens gaan altijd goed met de plaat. Ze dansen lekker erop. Ze zingen het ook wel mee. Het is best wel makkelijk mee te zingen, vind ik. Dus dat is wel fijn.
0: Ja, is dat voor jou dan altijd, zo'n plaat komt uit, eerste week, eerste twee weken, een beetje aftasten, een beetje kijken, wat gebeurt er?
1: Ja, klopt. Ja, dat is wel altijd even wennen, hoor. Ook voor de mensen die we kennen, het liedje natuurlijk niet. En je ziet nu wel dat de mensen het gaan herkennen en dat is wel fijn.
0: En vanavond, Bolle Jan, is dat dan zo'n liedje waardoor de lampen een beetje op en neer gaan en de mensen...
1: De mensen hoop ik dat ze wel weer meezingen, ja.
0: Ja.
1: En we gaan hem sowieso een paar keer doen in Bolle Jan vanavond.
0: Dus, maar hoe snel gebeurt dat? Ook dat je bijvoorbeeld bij andere kroegen hoort van, ik hoor hem of iemand anders zingt hem. Of...
1: Ja, ligt eraan. Ligt een liedje, denk ik. Bij Lang Leven Liefde ging het heel snel, vond ik. Dat was echt, binnen 2 weken of zo kon iedereen bijna zowat dat liedje meezingen. Deze gaat wel iets rustiger, hoor, moet ik zeggen, ja.
0: Maar wel een hele fijne plaat voor zomer 2026.
1: Jazeker.
0: Liedje is overal te streamen, is overal te downloaden. En wanneer is deze nou geschreven? Uit welk tijdperk komt deze?
1: Januari dit jaar was hij geschreven volgens mij, ja.
0: Is toch ook grappig. Midden in de winter en dan uitbrengen hartje zomer.
1: Ja, mooi, hè.
0: Menno Abe en voor

0: Jason Bouwman, het regenbier. En voor jou betekent liefde niets van Menno Abe. Ja, deze overal te streamen en te downloaden, de nieuwe single. En nou begreep ik dat er dit jaar, als alles een beetje mee zit, nog wel een plaat uit moet gaan komen, toch, Menno?
1: Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, zeker, ja. Die, of we doen die nu licht, die pakken we voor volgend jaar. En dan, dat is echt wel een zomersplaatje. En als je dan pas in september, eind september, oktober gaat uitbrengen, ja, weet ik niet of dat helemaal slim is.
0: Ja, ligt eraan. Tegenwoordig is de zomer best wel lang, hè? Heel veel mensen gaan ook tegenwoordig in september en oktober nog gewoon naar het buitenland toe.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zeker waar. Maar we gaan even kijken hoe het... misschien gaan we wel eens nieuws maken nog. Dat kan ook. Maar ik denk dat er nog sowieso wel één plaatje uitkomt dit jaar. Mm-hmm. Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, altijd een beetje kijken wat er op je pad terechtkomt. Aan de andere kant, twee singles is ook gewoon prima.
1: Ja, maar ja, ik het wel eens. Kijk, je moet wel... in de pictures blijven, zeggen ze dat dan.
0: Want is dat lastig?
1: Nou ja, iedereen brengt zoveel muziek uit. En als jij dan als enige dat niet doet, ja, dan val je een beetje weg, heb ik het idee. Ja. Dus je moet eigenlijk een beetje mee in die flow. Dus dan maar wat meer uitbrengen in kortere tijd, denk ik.
0: Maar hoe ga je daar zelf mee om dan? Want je ziet inderdaad wekelijks, er komt heel veel muziek uit, heel veel collega's, dan dit weer, dan dat weer. Heb je dan voor jezelf ook iets van, oké, ik moet ook doorgaan? Of ga je gewoon rustig je eigen pad volgen?
1: Nou, ik volg sowieso mijn eigen pad, dat wel. Het is niet dat ik mensen na ga apen of zo. Maar je moet toch wel ook een beetje kijken van, wat doet een ander qua uitbrengen? Hoe lang zit daartussen en zo? Ja, je kan wel lang wachten en dan ineens weer vergeten zijn. Dat is niet helemaal de bedoeling volgens mij.
0: Uiteindelijk gewoon doorgaan.
1: Juist.
0: Hey, dan wat anders. WK voetbal. We weten allemaal Nederland. Dat was heel snel over en uit.
1: Ja.
0: Wie gaat er kampioen worden? Wat denk jij?
1: Ja.
0: En volg jij het een beetje?
1: Ja, ik volg het bijna. Ik kijk bijna elke wedstrijd tenzij het 's nachts is. Dat kijk ik niet. Maar ik denk of een Frankrijk of een Argentinië, denk ik. Ik denk één van die twee.
0: En als je moet kiezen, waar gaat dan de keuze naar uit?
1: Ja, ik heb
0: gewoon even persoonlijke voorkeur.
1: Ik vind eigenlijk allebei niks, die twee de clubs. Vind ik, ik hoop eigenlijk meer Spanje, maar ik denk dat Spanje niet gaat redden.
0: Nee.
1: Dus ja, dan zeg ik maar Argentinië.
0: Het lijkt me ook wel tof als er gewoon in één keer een Noorwegen of een België echt heel ver gaat komen.
1: Dat zou echt mega zijn, ja.
0: Het zou natuurlijk gewoon kunnen.
1: Zou kunnen, zeker. Noorwegen is ook wel op dreef, hoor.
0: Dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. Maar goed, het blijft wel jammer van het Nederlands elftal. Heeft het je veel boekingen gekost? Of,
1: Nee, niet echt. Denk ik, het is niet... Nee, dat valt wel mee.
0: Oké. Nou ja, je weet het nooit natuurlijk. Nee. Vanavond Bolle-Jan, Amsterdam. Ja. Tot hoe laat sta je daar?
1: Tot 2:00.
0: En hoe gaat dan de rest van jouw week eruit zien?
1: Morgen moet ik naar Hengelo. Heb ik een optreden op een kermis. En dan moet ik donderdag zingen in Monster op een feestweek. Even kijken, zaterdag heb ik een bruiloft moet ik zingen. En zondag heb ik ook weer een kermis in Oosterwijk. Moet ik ook zingen.
0: Oh, lekker weekje voor de boeg.
1: Ja, zeker.
0: Alleen maar gezelligheid. Heel veel liedjes gaan er voorbij komen. Hey, en mochten nou de luisteraars van jou meer willen weten, jou nog niet toe hebben gevoegd, waar kan dat allemaal?
1: Instagram, Facebook, gewoon Menno Aben. Ik heb een blauw vinkje, dus het is makkelijk te vinden. En,
0: dat is de enige echte, hè? Want er zijn ook wel eens nepprofielen.
1: Nou, dat is wel even een dingetje. Want er zijn nu ineens best wel aardig wat accounts die vragen mensen geld. Dat doen ze dat ze mij zijn, maar ze vragen ze aan mensen geld. Dat ben ik absoluut niet.
0: Ja, hoe kom je daarachter dat die accounts in omloop zijn?
1: Mensen die sturen mij dan een bericht van, is dit echt? Ik zeg dan, nee, dat is niet echt. Maar ik kreeg er nu zoveel. Ik denk van, ja, dan moet ik er misschien wel even iets op gaan zetten.
0: Ja.
1: Dat ik het niet ben. Want ik vraag sowieso ineens aan niemand geld. En ik ben dat ook niet, dus ja.
0: Maar het lijkt me toch ook wel naar dat je weet dat mensen onder jouw naam mensen dingen vragen die jij niet doet. Maar mensen die het niet weten kunnen er wellicht in trappen.
1: Je zou erin kunnen trappen, ja. Maar ja, nogmaals, ik ben het niet. Ik heb een vinkje achter mijn naam op Instagram. Dus dat is de enige echte, zeg maar.
0: De enige echte met het blauwe logootje.
1: Ja.
0: Ik ga nog één plaat van je draaien. Dat is Lang Leven de Liefde. Als je erbij vraagt, jouw allerbeste plaat ooit.
1: Dankjewel.
0: En die mening, die deel jij toch?
1: Ja, qua optredens gaat die ook wel echt goed, hoor. Dus altijd feest met dat liedje.
0: Ik ga jou een fijne avond toe wensen. Dankjewel. Veel plezier in Bolle-Jan.
1: Komt helemaal goed.
0: En tot de volgende.
1: Ja, tot de volgende.
0: Menno Abe bij Unity NL in de middagshow. Lang leven de liefde.

0: René Schuurmans, Al win ik 10 miljoen en Lang leven de liefde. Je hoorde Menno Abbe bij Unity NL. En Menno is ondertussen even een hapje eten en gaat daarna naar Amsterdam. Wesley Klein gaat straks ook eten. Komen we zo meteen eventjes op. Maar eerst hier in de studio. Wes, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja. Vandaag, ja. Het is 7 juli 2026.
1: Ja, 9 jaar getrouwd.
0: Wauw.
1: Jeetje.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Hoe hou ik het vol met haar, hè?
0: Ongelooflijk. Ja. Oké, wat is de grootste ergernis? Laten we dan maar eventjes zo beginnen.
1: Wat niet?
0: Ja, er moet iets zijn waardoor je zoiets zegt van ik hou van haar en ik blijf bij haar.
1: Ja, het is toch... Ja. Het blijft moeilijk, maar... Het
0: is toch de moeder van je kinderen?
1: Sowieso. 22 jaar gaan we al met elkaar. En wat... Ik weet het niet. We horen gewoon bij elkaar. Dat is het gewoon. En we hebben echt wel in die 22 jaar heel veel ruzies ook gehad. Echt.
0: Ja, maar dat hoort erbij.
1: Maar dat hoort er ook bij. En alleen ja, dat maakt het ook wel weer dat je er ook wel weer sterker uitkomt of zo. En ik weet niet. We horen gewoon bij elkaar. Zo is het.
0: Maar 9 jaar geleden, dat hele grote feest met die koetsen en heel veel mensen, heel veel artiesten. Als je daar nu op terugkijkt, denk je dan dat zou ik nog wel een keertje over willen doen? Of?
1: Nou, ik denk als ik het nog een keer over had kunnen doen met Nelly, dan had het voor mij ook niet zo heel groot gehoeven eigenlijk. Maar ja, je kon ook heel veel mensen. Ik kon nog wel veel meer mensen uitnodigen. Op een gegeven moment moet je ook een grens trekken.
0: Ja, maar dan is de zaal ook vol, hè?
1: Ja, en het was wel echt enorm druk. We hadden iets van 500 mensen of zo. En het was een prachtige dag. We hebben heel veel leuke, mooie artiesten op die avond. En het gaat als een flits voorbij. Maar ja, als ik iedereen hoor, ook de mensen in het land die allemaal geweest zijn, die praten er nu nog over. Dus was het
0: een mooie avond.
1: Ja, fantastisch.
0: En wat is dan jouw mooiste herinnering van die hele dag? Is er iets wat jou is bijgebleven waarvan je nu zegt van ja, dit staat echt voor ons huwelijk?
1: Nou, wat ik het allermooiste vond was wel de opening op de avond. Dat wij naar beneden kwamen. We hadden het bij de A4, van de Valk daar beneden.
0: En in de kelder.
1: En er was nog nooit een paardenwagen naar beneden gekomen, 2 paarden. En die man die zei van, oh, wacht even, dit hebben we nog nooit gedaan. Ik zei, nou, eens moet de eerste keer zijn.
0: Ja.
1: Ik zei, laten we dat doen. Nou, vooruit. Nou, er moesten dan wel inderdaad paarden zijn die ook bij de toppers waren ze toen geweest. En die zijn dat gewend. En van Sinterklaas en allemaal, die paarden. Dus we hadden 2 van die paarden. En het ging fantastisch. Maar ja, ik kan best begrijpen als dat natuurlijk op hol slaat. En we hadden natuurlijk allemaal van die mooie ronde tafels en een mooie dansvloer. Ja, als het op hol slaat, dan ben je niet te feliciteren natuurlijk.
0: Ja, maar dat is dan toch wel een dingetje. Mensen die er niet bij waren, die denken misschien, waar hebben zij het over? Ja, 9 jaar geleden. De trouwerij van Wesley en Nelly. Gaat dat gevierd worden vanavond? Of zeggen jullie, dit houden we gewoon klein en intiem?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is dat Nelly altijd zich mee bezighoudt. En van, nou, je weet toch wel welke dag het morgen is, hè? Ik zeg, ja, dat weet ik. Nou, wat dan? En ook nog vragen, wat dan? Ik zeg, ja, dat we 9 jaar getrouwd zijn. Nou, gaan we nog iets doen of zo? Ik zeg, nou, volgend jaar zijn we 10 jaar getrouwd. En dat hou je ieder jaar, weet je? En natuurlijk is het mooi, hè? En natuurlijk moet je het vieren. Maar we gaan lekker een hapje eten.
0: Nou, lekker.
1: Gewoon in Leiden Centrum. Dus lekker met z'n tweetjes. De kinderen vermaken zich eigenlijk wel. Mijn dochter moet werken. Die komt terug met eten. En die gaat samen met mijn zoon eten. En die hebben ook gezegd van, ga lekker met z'n tweetjes een keertje quality time. Lekker eten.
0: Nou, dat is toch heerlijk. Dus, lekker terrasje pakken. Mooi weer buiten. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Heerlijk.
0: Hey, hoe gaat het verder met je best? Als we gaan kijken naar de optredens. De dingen die je allemaal doet. Voor en achter de schermen.
1: Ja, nee, gaat goed. De optredens gaan lekker. Ik heb wel een lekkere pauze tijdens de zomervakantie. Komen er af en toe last minutes, weet je, dan kan ik dat bepalen of ik dat wel of niet wil gaan doen. Maar ik vind het wel echt altijd lekker om eventjes 4 weken gewoon eventjes op de camping met alleen maar gezellige mensen. De grootste lol, we hebben braderies, we hebben zangers, we hebben aan het zwembad muziek. En echt gewoon 4 weekjes even genieten. Dat vind ik lekker.
0: Staan er dan ook echt heel veel Leidenaren en andere bekenden op die camping?
1: Ja, we hebben verschillende veldjes, dus dat is wel leuk. We hebben echt zo'n Haagsveldje, we hebben een Leidsveldje, we hebben een Haarlemsveldje. Ja, het is fantastisch. Het is echt heel leuk. Maar we kennen met elkaar hebben we het zoveel lol en zoveel plezier. Dus het gaat allemaal goed samen. En dat is wel belangrijk voor een camping.
0: Ja.
1: Het is gewoon, ons kent ons. Zet maar die box aan. Een biertje erin of een wijntje en het is feest.
0: Gezelligheid onderling. En kan je dan zeg maar ook je telefoon uitzetten? Dat je dan zegt van oké, ik ben dan echt op vakantie. Echt er even uit.
1: Ja, telefoon uitzetten doe ik niet echt. Maar ik geef hem wel af en toe een sweeper.
0: Ja, een beetje wegleggen.
1: Ja, dat doe ik zeker wel. Dat doe ik echt wel, want dat moet je ook wel doen. En je moet ook gewoon genieten. En dat doen we zeker. En vooral als het natuurlijk dit weer is. Want de komende tijd krijgen we als het goed is dit weer.
0: Heerlijk.
1: Dus ik hoop niet dat als ik straks over de 19e ga ik definitief erheen. Mm-hmm. Dat het straks in één keer weer helemaal omslaat. dat ik straks met mijn winterjas uit de kast moet gaan halen.
0: 18 graden, dat je zo'n week regen krijgt met wind en hagel.
1: Het heeft ook wel iets, dat zeg ik ook heel eerlijk. Kijk, als je overdag gewoon goed weer hebt en s'avonds dan slaat het ineen. We hebben echt met onweer een bliksem gezeten. Dat je dan lekker knus met elkaar een potje gaat kaarten bij iemand onder de overkapping. En
0: ja, een potje bier klappen, erbij.
1: Potje bier erbij. Maakt het ook niet uit. Maar als je de hele dag slecht weer hebt, dan is het geen pretje op de camping.
0: Ja, dan kan je beter thuis zitten.
1: Ja,
0: zo is het dan ook wel weer. Niet zo bij mij. De nieuwe single gaan we het over hebben. Ook Thomas Bergen komt eraan. Als je de keuze had. Nou, in het hart van Dit is Wesley Klein.
2: Zeg.

0: is ongekend. Wat is deze man afgevallen? Gewoon ruim 30 kilo. Thomas Bergen. En als je de keuze had en in het hart van Wesley Klein daarvoor. Jij hebt vanmiddag nog aan de taart gezeten, zag ik, Wes.
1: Ja, ja, die 30 die hij afgevallen is, daar heb ik 15 kilo van opgegeten. Nee. Ja, ik ben altijd bezig. Maar ja, hij is er al een jaar mee bezig, hè?
0: Ja.
1: Hij is heel anders gaan leven en doen. En ja, ik vind het knap.
0: Ik vind dat heel knap. Aan de andere kant, zou je het willen? Dat je zeg maar in één keer zo getransformeerd wordt naar hoe hij er nu uitziet?
1: Nou ja, zou je het willen? Ik ben altijd bezig, dat weet jij ook. En overal waar ik ben, het hele jaar door, ben ik altijd aan het afvallen. Maar ja, dat moet ik ook zeggen, dat moet ik ook doen. Want anders gaat het echt, de spijt gaat uitlopen.
0: Ja, maar luister, Wes,
1: 20 kilo aangekomen.
0: Dan kom je zo meteen op die camping. En heel eerlijk, als het dan, stel nou het regent, het onweert en jullie zitten lekker te kaarten. Dan zit jij niet daar aan een watertje.
1: Nee. Ik drink gewoon lekker mijn borreltje en mijn biertje. En een hapje en een drankje. Ja, en een patatje hier, patatje daar. En ja, dat is nou eenmaal zo. En dan kan je wel zeggen van ja, dat is een excuus. Nee, absoluut niet. Want je hoeft het ook niet te doen, hè. Je kan ook gewoon genieten met een glaasje water. Of een colaatje.
0: Jawel, maar je moet wel een beetje van het leven genieten. En gewoon af en toe even een lekker hopje en dat soort dingen.
1: Ja, nou ja, dat doe ik ook zeker. Alleen ja, dan moet je ook niet klagen als het dan na die vier, vijf weken, dat je gewoon 5 kilo eraan bent gekomen.
0: Ja, gaat het zo hard?
1: Nou ja, voor je gevoel zeker. Je bent wel heel erg opgeblazen.
0: Oké.
1: Dat is natuurlijk puur vocht, wat je natuurlijk
0: het is wel waar.
1: Ik hou het daar maar op. Maar het is gewoon eenmaal zo. En ook dan weer na een maand, als je lekker aan het sporten bent en doen, dan schiet het er ook wel weer vanaf. Ik ben altijd een beetje zo'n yo-yo-effect. Het is altijd voor mij. Ik ben altijd bezig.
0: En het is altijd goed. Dus dat is altijd gewoon goed. Prima. Niet zo bij mij. Dat is de nieuwe single. Die is een paar weken geleden officieel uitgekomen. En met een hele kleine knipoog naar een hit die we kennen.
1: Ja. Ja, ik kreeg natuurlijk wel heel veel vergelijkingen met Jammer Dan. Ja, en dat snap ik. Dat snap ik ook. Dat snap ik volkomen. Maar ga je het echt naast elkaar leggen, dan is het weer niet. Maar ik snap wel, naar de eerste tonen en de vibe, die is wel als Jammer Dan, ja.
0: Ja, hoe komt zo'n liedje tot stand? Want ik begreep dat jouw oude producer weer contact heeft opgenomen met jou.
1: Ja, en daar komt ook Jammer Dan vandaan. Dus hij is geschreven en hoe zeg je dat?
0: Gecomponeerd.
1: Gecomponeerd door Welen van der Heijden. Dus ja, alle rechten zijn van Welen. Dus ja, ik mag natuurlijk, dan mag het allemaal.
0: Ja.
1: Alleen ja, hij was eigenlijk hiervoor ook met heel veel accordeon erin. Dus toen ging hij helemaal naar Jammer Dan. Ik zei, nee, dat moet wel echt eruit. Dus we moeten echt naar die Spaanse gitaren.
0: Maar hoe ging dat dan? Stuurde hij jou een berichtje? Of kreeg jij een voice-appje zo van, hey, dit is voor jou? Of nou, hoe kwam dit op jouw pad?
1: Ik stuurde Welen van, hey, Welen, zo'n tijd geleden, zo'n paar jaar. Ik zeg, heb jij niet toevallig iets? Dat je zegt van, nou, dat is voor Wesley. Toen zei hij eerst van, nee, niet echt. Mocht dat komen, dan meld ik me wel.
0: Ja.
1: Toen zegt hij in één keer na een half uur, nou, misschien wel. En in één keer kwam hij met dit liedje. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Want dit is wel weer het, ja, hoe zeg je dat? Het oude Wesley van in 2012, 2013, 14. Met die album van
0: Hoe heet je?
1: Ja. Een beetje in die genre.
0: Maar die kwamen ook allemaal van Welen van der Heijden.
1: Van Welen van der Heijden, ja. En daar hebben we echt altijd met veel plezier en veel plezier aan gewerkt. En ik denk, dit moet ik gaan doen. Het is vooral, als ik hem doe tijdens de optredens, hij slaat in één keer in en het is gelijk, oké, de mensen willen dansen.
0: Het is handjes de lucht in.
1: En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, dus hij werkt goed. Doet hij het ook goed op de radio qua streamen en dingen?
1: Hij doet het goed. We zitten nu tegen de 120.000 streams aan in 2 weken.
0: Lekker.
1: Dus gaat goed. En deze heeft gewoon eventjes de tijd nodig. We gaan nu lekker de zomer in. Die zomerse klanken zitten weer erin. Dus ja, lekker op de campings en alles. Laat die mensen maar lekker draaien.
0: Ja, precies. Dat borreltje en dan lekker dat potje kaarten erbij.
1: Heerlijk.
0: En dan deze op de achtergrond of gewoon op de voorgrond. De nieuwste Wesley Klein. Je hoort hem nu bij Unity NL. Niet zo bij mij.

0: Ja, ja, ja, laat maar.
1: Het is pas maandag, we moeten weg, man.
0: Bro, nee, we blijven.
1: Ja. Tot zondag.
0: Tot zondag.
2: Ammar en Donnie met Space Piloot. En niet zo bij mij, het is de nieuwste van Wesley Klein. Die hoorde je bij Unity NL met de videoclip die hij heeft opgenomen in Turkije.
3: Ja, dan ging ik ben nou een paar keer op reis geweest met Lucassen. En daar vragen ze dan altijd van voor degene die dan eventueel met een plaat komen. Dan heb je de gelegenheid, want Apex gaat dan mee. Dat is altijd wel heel goed. En dan gaan ze met drie van die crews gaan ze dan. De een wil dan contentdag en de ander mag dan een clip. Ja, dan maak je er gelijk gebruik van. Dus ja, dat is wel vet. Eigenlijk als cadeau van Lucas. Dus dat is wel heel gaaf.
2: En mag je dan daar zelf een beetje kiezen wat je dan wil? Op welke plek? Of je dat dan op het strand wil doen? Of juist bij zo'n grote afgrond?
3: Ja, nee, je mag zelf ook je mag het zelf bepalen. Alleen wat leuk is, je stuurt het liedje al van tevoren naar Apex toe.
2: Ja.
3: En zij zijn er al een paar dagen eerder. En ze weten daar, want ze komen er al 10 jaar. Maar we gaan nu trouwens ook volgend jaar naar een ander plekje. Want het hotel moest gerenoveerd worden. Dus we gaan naar een anders. Ook wel weer leuk voor de clips. Wordt weer anders. Op een gegeven moment houdt het ook een keertje op.
2: Ja, natuurlijk. Ja, wat ik wel vet vind altijd bij die artiestenreis is dan die artiesten komen aan in die bus. Ja. En dan staan er gewoon een paar honderd man. Eigenlijk iedereen staat dan op
3: 800 mensen.
2: Ja, bizar. Ja. Op de artiesten te wachten. Ja. En er is een onthaal van heb ik jou daar.
3: Ja, dan zitten we in die bus. En dan wordt dan een plaatje van jou gedaan. Van nou, daar is die dan, Wesley Klein. En dan komt dan jouw nieuwe single of een bekendere plaat. En dan staan al die mensen staan. Ja, het is fantastisch. Ja,
2: Eén groot feest.
3: Ja, het is echt één groot feest. Echt een hele mooie reis. Ja.
2: Hey, de komende weken lekker vakantie vieren en de nodige optredens doen. En daarna, na de zomer.
3: Ja, na de zomer staan er ook zeker optredens. Wat ik zei, ja, sowieso 4 weken wil ik naar de camping. Vind ik altijd gewoon belangrijk, vind ik leuk. Doen wat ik ook heel leuk vind. En dat is gewoon onder de mensen zijn. En ik ben ook maar een simpele ziel. En wat ik zeg, aan een zwembad met een JBL-boxie en een biertje erbij.
2: Ja, een beetje lol maken.
3: En een happy, een beetje lol maken. Lekker weertje erbij. Met mijn vrienden en familie en kennissen. Dus dat vind ik gewoon leuk. En daarnaast gewoon weer lekker optreden. En ja, waar nu al achter de schermen zijn we nu ook al bezig met het de volgende plaat alweer. Die willen we toch wel zo snel mogelijk ook uitbrengen.
2: En wat is snel?
3: Ja, half augustus.
2: Nee joh.
3: Half augustus.
2: Dus over 5 weken.
3: Ja, dat is niet normaal. Ja, dat hebben we heel snel eventjes bedacht. Want er wordt een samenwerking met Rush Hour. Dat zijn 2 jongens, DJ's zijn dat eigenlijk.
2: Ja, moet ik dan een beetje denken in de sound van Afro Bros bijvoorbeeld?
3: Ja,
2: of,
3: nou ja, daar moet je het een beetje op baseren.
2: Russo?
3: Ja, ze willen die crossover maken naar het Nederlandstalige. En ik vind het wel een eer, want ik ben dan de eerste die eigenlijk met hun dan die samenwerking aangaan. En niet alleen, want het is ook nog samen met Brace, dus dat is wel gaaf.
2: Wauw, wat een toffe samenwerking.
3: Ja, heel leuk, heel leuk. Nee, ik ben echt heel blij mee, maar het zit allemaal nog. We zijn er nog heel erg druk mee bezig. Morgen moet ik nog de laatste dingetjes inzingen, want het heeft dan weer met bepaalde rechten te maken. En ik weet het allemaal niet, maar goed, we moeten iets anders in gaan zingen. Dus ik moet dan weer naar Almere toe. Dus dan voor geloof ik 2 zinnetjes even naar Almere toe.
2: Ja, maar alles voor een goede plaat, hè?
3: Alles voor een goede plaat, zeker weten. Heel veel zin in, ja.
2: Ja, superleuk. En over een paar weken dan ligt hij er dus alweer. De opvolger van de nieuwe single Niet Zo Bij Mij.
3: Ja.
2: Hey, qua andere dingen, 2 jaar geleden concert gegeven natuurlijk in Leiden. Ja. Zeg je, zoiets gaat er ook nog wel aankomen? Of andere dingen achter de schermen waar je mee bezig bent?
3: Dit jaar sowieso niet meer. Maar ik heb wel zoiets van, mensen vragen er wel om. Want De Nobel was wel een succes.
2: Ja.
3: Mensen hebben er echt allemaal over gepraat. En als ik ze tegenkom, de mensen natuurlijk. Ook de pure leienaars natuurlijk die allemaal geweest zijn. En daar moeten we toch ook van hebben hier in deze regio natuurlijk. En die zeggen van, Wes, wanneer kom je nou weer met een leuke avond? Of ik dan zozeer weer zo een poppodium zou pakken, dat weet ik niet. Maar dat ik iets wil gaan doen volgend jaar, dat zeker wel.
2: Oké. Okay.
3: Ja, misschien wel iets van een Wesley Klein en Friends en dan gewoon met een band.
2: Ook leuk.
3: Zoiets, weet je. Gewoon met band, maar wel en Friends erbij.
2: Mooie feestavond. Hoeveel jaar zit je in het vak eigenlijk?
3: Nou ja, als ik moet geloven natuurlijk van Popstars. Dat is natuurlijk de winst was in 2010.
2: Ja, dat is 16 jaar geleden.
3: Dus dat is 16. Maar
2: daarvoor was je natuurlijk ook al, ik denk, 1 jaar of 6 bezig.
3: Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat ik 1 jaar 15 was. Want ik begon in 15, 16 jaar.
2: Langer al trouwens. Want de eerste keer dat ik jou ooit heb zien optreden, dat was in zo'n café in de Mierenwijk. En toen was dat denk ik in 2002.
3: Ja, dat kun je nagaan. 24 jaar heen. Was ik 14?
2: Ja, maar dan volgend jaar 25 jaar in het vak.
3: Dan zit ik echt, ja, als je het zo bekijkt. 25 jaar Wesley Klein.
2: Ja, dat moeten we gaan vieren.
3: Gaan we doen dan.
2: Dat moeten we volgens mij gewoon gaan doen.
3: Als jij erbij bent.
2: Ik ga zorgen dat ik erbij ben.
3: Okay,
2: dat gaat goed komen. Jij moet naar Nelly toe.
3: Ja.
2: 9 jaar getrouwd. Vanavond lekker een hapje eten.
3: Ja, even naar huis. Eventjes omkleden. En dan gaan we lekker richting de stad op de fatbike.
2: Voor meer Wesley Klein, waar ben je allemaal te vinden?
3: Natuurlijk op de socials. Wesley Klein 1. Heel veel mensen zeggen altijd waarom één. Ja, dat heb ik al helemaal zo gedaan.
2: Er is er maar één, toch?
3: Maar er is er maar één, zo ja. En op Facebook uiteraard. En ja, TikTok tegenwoordig ook. Heel veel.
2: Ik wens jou een fijne avond en tot de volgende.
3: Fijne avond.
2: Wesley Klein, dit is Gadam.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Regio West blijft erg druk met bijna 200 kilometer file op de teller. Dat zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelof Arendsveen was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A12 richting Utrecht. Ook een ongeluk. De weg is weer vrij tussen Gouda West en Nieuwerbrug. Maar reken op 15 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 45 minuten extra. De langste file op de A16 richting Rotterdam, want ze zijn aan de weg bezig bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op 55 minuten extra. De A20 richting Hoek van Holland, ook door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als landelijk zijn GroenLinks en PvdA nu ook in Voorschoten één gezamenlijke afdeling gestart. Onder de naam Pro Voorschoten gaan de partijen voortaan samen als één. De nieuwe afdeling telt inmiddels 276 leden. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden, waarbij woningcorporatie Duo meer en bewoners van studentenhuizen minder invloed hebben op wie er in welke kamer in Leiden komt te wonen, krijgt vorm, maar de discussie over de preselectie blijft. Politieke partij Studenten voor Leiden is het er nog steeds niet mee eens en dat vertelden ze vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Het interview is terug te vinden op onze website. En het behoud van kasteel Oud-Wassenaar in Wassenaar is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeente gaat namelijk meebetalen aan de restauratie van het Rijksmonument. En daarmee is er, samen met geld van de provincie en het Nationaal Restauratiefonds, een sluitende financiering voor het groot onderhoud van het kasteel gevonden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 17 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is nog druk in de regio West met 100 kilometer file in totaal. Op de A4 richting Den Haag beland je in de file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Er was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, daar zijn ze bezig aan de weg bij knooppunt Terbrechtseplein en daarom is je vertraging 50 minuten. Op de A16 richting Breda, ook bij het knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd

0: Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan nog een paar files in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is wel op de A4 richting Den Haag, tussen Hoogmade en knooppunt Hoflied. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het ook druk tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. 9 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam. Er wordt aan de weg gewerkt op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je daar 30 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als landelijk zijn GroenLinks en PvdA nu ook in Voorschoten één gezamenlijke afdeling gestart. Onder de naam Pro Voorschoten gaan de partijen voortaan samen als één. De nieuwe afdeling telt inmiddels 276 leden. Het nieuwe hospiteerbeleid in Leiden, waarbij woningcorporatie Duo meer en bewoners van studentenhuizen minder invloed hebben op wie er in welke kamer in Leiden komt te wonen, krijgt vorm, maar de discussie over de preselectie blijft. Politieke partij Studenten voor Leiden is het er nog steeds niet mee eens en dat vertelden ze vanochtend in de Centraal Plus ochtendshow. Het interview is terug te vinden op onze website. En het behoud van kasteel Oud-Wassenaar in Wassenaar is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeente gaat namelijk meebetalen aan de restauratie van het Rijksmonument. En daarmee is er, samen met geld van de provincie en het Nationaal Restauratiefonds, een sluitende financiering voor het groot onderhoud van het kasteel gevonden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 17 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A20 is het druk op de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jij.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda

0: Leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij een bodegraaf.

0: Regen, in de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en De Voorhoede, Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moest

0: Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

deze week de Unity NL single track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je